0: Ook nieuwe raadsleden benoemd. Tijdens deze vergadering wordt ook stilgestaan bij het afscheid van wethouders Wilmy Steegs en Martin Bankers. De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente via een externe link. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag vlak voor 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Beekseweg in Lieshout. Daar waren 3 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een vrouw botste met haar auto hard achter op haar voorganger. Hierdoor werden de andere 2 auto's tegen elkaar gedrukt. 1 persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger zal minstens 2 van de 3 auto's afslepen. Harmonie ONU uit Beek en Donk geeft zaterdag 6 juni een slotconcert van Symfonie in Beelden. Tijdens dit concert worden alle kunstwerken officieel geveild die de afgelopen weekend in het Oude Raadhuis te zien waren. Deze werken werden zondag 12 april gemaakt tijdens de muziek van de Harmonie. Kunstenaars in de zaal vertaalden de ritmes en de melodieën naar vormen op papier. Het project laat zien dat klank kleur kan krijgen en beeld kan klinken. Zaterdag zijn de werken in het muziekcentrum Het Anker onderdeel van de kunstroute Laarbeek. Het concert Symfonie in Beelden begint om 8 uur. Entree is gratis. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond 5:30 opgeroepen voor een ongeval aan de Klokkengieterstraat in Aarle-Rikstel. Daar waren 2 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Beide bestuurders vertelden dat ze door groen zijn gereden. 1 persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn na het ongeval afgesleept. Over de oorzaak is niets bekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht. OSR. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoire aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt in het gemeentehuis Labeek tot en met augustus extra drukte verwacht. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan oplopen. Om deze zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis op maandagavond 22 en 29 juni en 6 juli extra geopend van 6 tot half 8. Het duo Veldhuis en Kemper hebben een nieuw cabaretprogramma Kunnen het niet laten. Ze komen naar het Openluchttheater Mariehout op zondag 7 juni. In de voorstelling gaat het erom dat je sommige onderwerpen maar beter niet kunt bespreken met familie, vrienden of partner, omdat dat gegarandeerd gedoe of ruzie oplevert. Voor een fonkelnieuwe cabaretprogramma hebben Veldhuis en Kemper besloten deze roze olifanten zorgvuldig op te bergen. Allebei lekker in hun eigen safe space, denken zij. Maar

0: als samenhangen. Voor inwoners verandert er volgens de gemeente weinig. De nieuwe raad moet het beleid breder toetsen aan de praktijk van inwoners en cliënten. De adviesraad moet uiterlijk op 1 januari 2027 geïnstalleerd zijn. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag vlak voor 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Beekseweg in Lieshout. Daar waren 3 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een vrouw botste met haar auto hard achter op haar voorganger. Hierdoor werden de andere 2 auto's tegen elkaar gedrukt. 1 persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. En Bergen zal minstens 2 van de 3 auto's afslepen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De

0: weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt in het gemeentehuis Labeek tot en met augustus extra drukte verwacht. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan oplopen. Om deze zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis op maandagavond 22 en 29 juni en 6 juli extra geopend van 6 tot half 8. Gemeente Labeek werkt aan één nieuw adviesraad sociaal domein. Dit moet het college straks adviseren over jeugdhulp, WMO en werk en inkomen. De bestaande cliëntenraad, participatiewet en adviesraad sociaal domein zijn in april opgeheven. Volgens de gemeente gebeurde dat niet vanwege problemen of tekortkomingen, maar omdat onderwerpen binnen het sociaal domein steeds meer met elkaar samenhangen. Voor inwoners verandert er volgens de gemeente weinig. De nieuwe raad moet het beleid breder toetsen aan de praktijk van inwoners en cliënten. De adviesraad moet uiterlijk op 1 januari 2027 geïnstalleerd zijn. Dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn om een sport te beoefenen, blijkt op de Veteranensportdag. Deze wordt op zondag 14 juni gehouden in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Deelnemers, waarvan sommigen de 80 al zijn gepasseerd, geven gekleed in authentieke kleding indrukwekkende demonstraties zoals piramide bouwen, vrije oefeningen en gecombineerde groepsoptredens. De Veteranensportdag staat ook voor saamhorigheid en het ophalen van herinneringen aan de dagen van de jonge boerenstand. Dames en heren komen uit Heidhuizen, Liesel, Uden, Elzendorp en De Mortel. De Veteranensportdag duurt van 1 tot 5 uur. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond 5:30 opgeroepen voor een ongeval aan de Klokkengieterstraat in Aarle-Rikstel. Daar waren twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Beide bestuurders vertelden dat ze door groen zijn gereden. Eén persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn na het ongeval afgesleept. Over de oorzaak is niets bekend. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig.

0: De meeste haren worden machinaal geknipt en waar nodig nog nagelopen met handgereedschap voor een verzorgd eindresultaat. Het vrijkomende snoeiafval wordt door de aannemer opgeruimd. Er wordt kern voor kern gewerkt en de totale uitvoering duurt enkele weken. Bij deze werkzaamheden wordt gezorgd voor een net straatbeeld, een goede verkeersveiligheid en voldoende zicht. Bij de uitvoering wordt gewerkt volgens de geldende richtlijnen voor flora en fauna. Gemeente Laabeek werkt aan één nieuw adviesraad sociaal domein. Dit moet het college straks adviseren over jeugdhulp, WMO en werk en inkomen. De bestaande cliëntenraad, participatiewet en adviesraad sociaal domein zijn in april opgeheven. Volgens de gemeente gebeurde dat niet vanwege problemen of tekortkomingen, maar omdat onderwerpen binnen het sociaal domein steeds meer met elkaar samenhangen. Voor inwoners verandert er volgens de gemeente weinig. De nieuwe raad moet het beleid breder toetsen aan de praktijk van inwoners en cliënten. De adviesraad moet uiterlijk op 1 januari 2027 geïnstalleerd zijn. Gemeenteraad van Gemert-Bakel houdt maandagavond 8 juni om 19:30 een extra raadsvergadering. Deze staat in het teken van het aanbieden van een coalitieakkoord en het benoemen van de 4 nieuwe wethouders. Dat zijn Willeke van Zeeland, Hanneke Koppens, Toon Koopmans en Laurens van den Berg. Naast het benoemen van de wethouders worden ook nieuwe raadsleden benoemd. Tijdens deze vergadering wordt ook stilgestaan bij het afscheid van wethouders Wilmie Steegs en Martin Bankers. De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente via een externe link. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. OSR 920.
2: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die wordt ook met onmiddellijke ingang opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Eerder was er onvoldoende bewijs dat zo'n operatie nuttig en veilig is voor jongeren. De behandeling is exclusief voor 13 tot 18-jarigen. Ze moeten vooraf leefstijlbegeleiding hebben gehad zonder voldoende resultaat. Dat programma focust op gezonder eten en meer beweging. Naar schatting kampen 500 tot 800 Nederlandse kinderen met ernstig overgewicht. Hongarije verzet zich niet langer tegen Oekraïnse toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen daarover kunnen nu dan ook worden doorgezet omdat Hongarije zijn veto intrekt. Een woordvoerder van de huidige EU-voorzitter Cyprus noemt het een belangrijke mijlpaal. Hongarije lag altijd dwars, maar de nieuwe premier Magyar maakt nu de weg vrij. Er kan nu ook worden gepraat over toetreding van Moldavië. Zuid-Holland zet toch de deur op een kier voor windturbines in het Groene Hart. 12 plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden opnieuw onderzocht. De politiek in Zuid-Holland wil ook strenge geluids- en afstandsnormen, iets waar het kabinet al jaren aan werkt. De plannen om in het Groene Hart duurzame energie te gaan opwekken leiden tot veel onrust bij bewoners. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. In de gemeente Labeek start aannemer Elko uit Gemert maandag 8 juni met snoeiwerkzaamheden aan de hagen en de blokhagen. De meeste hagen worden machinaal geknipt en waar nodig nog nagelopen met handgereedschap voor een verzorgd eindresultaat. Het vrijkomende snoeiafval wordt door de aannemer opgeruimd. Er wordt kern voor kern gewerkt en de totale uitvoering duurt enkele weken. Bij deze werkzaamheden wordt gezorgd voor een net straatbeeld, een goede verkeersveiligheid en

0: Na Aderichsel staat de kermis van 20 tot en met 23 juni op het Oranjeplein in Mariahout. Neem een ritje in de Technodance, de kinderen in de draaimolen en win prijzen bij de spelkramen. Ook hier ontbreken de kermislekkerijen niet. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag vlak voor 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Beekseweg in Lieshout. Daar waren 3 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een vrouw botste met haar auto hard achter op haar voorganger. Hierdoor werden de andere 2 auto's tegen elkaar gedrukt. 1 persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. En Bergen zal minstens 2 van de 3 auto's afslepen. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt in gemeentehuis Labeek tot en met augustus extra drukte verwacht. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan oplopen. Om deze zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis op maandagavond 22 en 29 juni en 6 juli extra geopend van 6 tot half 8. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
2: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Het kabinet verwacht dat het ook volgend jaar nodig is om huishoudens financieel te ondersteunen. Oorzaken zijn de hoge inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Welke maatregelen precies nodig zijn en hoe ze moeten worden betaald is nog onduidelijk. Het CPB denkt dat de koopkracht minder snel stijgt dan verwacht. De Rabobank houdt zelfs rekening met een verlies aan koopkracht van 0,7%. Het kabinet bespreekt deze zomer welke maatregelen nodig zijn. De uitkomsten worden gepresenteerd bij de begroting op Prinsjesdag. Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd. De brand brak uit bij een naastgelegen wegenbouwbedrijf. Door de felle brand moesten alle 40 mensen die bij Friesland Campina aan het werk waren het pand tijdelijk verlaten. Na enkele uren was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Het duo Veldhuis en Kemper hebben een nieuw cabaretprogramma Kunnen het niet laten. Ze komen naar het Openluchttheater Mariehout op zondag 7 juni. In de voorstelling gaat het erom dat je sommige onderwerpen maar beter niet kunt bespreken met familie, vrienden of partner, omdat dat gegarandeerd gedoe of ruzie oplevert. Voor een fonkelnieuwe cabaretprogramma hebben Veldhuis en Kemper besloten deze roze olifanten zorgvuldig op te bergen. Allebei lekker in hun eigen safe space, denken zij. Maar dit brengt een herkenbare en schurende avond op. Aanvang is om 8:30. Kaartjes, kijk op de site van het Openluchttheater. In iedere kern van Labeek is een huiskamer te vinden. Dit zijn plekken in de buurt waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, kunnen meedoen aan activiteiten of hulp kunnen krijgen. Er is onder inwoners een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik ervan. Ook is gevraagd wat inwoners graag willen terugzien in een huiskamer. Hiervoor zijn bezoekers, maar ook niet-bezoekers benaderd. De resultaten zijn vastgelegd in een rapport dat inzicht geeft in wat inwoners nodig hebben om de huiskamers verder te ontwikkelen. Op de gemeentepagina staat meer over dit onderzoek te lezen. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt in gemeentehuis Labeek tot en met augustus extra drukte verwacht. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan oplopen. Om deze zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis op maandagavond 22 en 29 juni en 6 juli extra geopend van 6 tot 7:30. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond 5:30 opgeroepen voor een ongeval aan de klok.

0: Deze tijden is geen overbodige luxe, maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

You can't get what you want. En zo is het. Dat kan gewoon niet altijd. Nee, ook al willen we dat met z'n allen natuurlijk meestal wel. Joe Jackson was dat. Hele goede morgen. Het is donderdag 4 juni geworden. Dit is OSR 920. Het programma heet Klaarbakker. We zijn er tot 9 uur, zoals elke dag. Je weet het. Dit is Sierra.

Een van de keien van Nederlandse platen uit het verleden. Lisbeth List samen met Ramse Shaffi en natuurlijk het Pastorale. We gaan naar het weer van 20 jaar geleden. Het was bewolkt toen met lichte regen in de ochtend. De maximum temperatuur bereikte 18 graden. 's Nachts ging het terug naar 10. De wind kwam uit het zuidwesten. In de middag klaarde het.

What With You, inderdaad. Titel van dit nummer van Crowded House. U2 zat daar ook nog voor met Ordinary Love. Zometeen de headlines van het nieuws voor die tijd. Die gigahit van John Miles. Over de muziek.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. Het kabinet verwacht dat het ook volgend jaar nodig is om huishoudens financieel te ondersteunen. Oorzaken zijn de hoge inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd. De brand brak uit bij een naastgelegen wegenbouwbedrijf. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Tijdens van het nieuws werd opgevolgd door M&M en als laatste AHA met Cry Wolf hier op OSR 920. Het archiefnieuws van juni 1966. De provincie Flevoland wordt officieel toegevoegd aan Nederland. En een overstroming in de Achterhoek in 1996 treft honderden huizen. En in Amsterdam wordt in 2006 een nieuwe bibliotheek aan het ei geopend. Ten slotte de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse zwemmer won in juni 1976 goud op de 200 meter schoolslag bij de Europese kampioenschappen?

allemaal voorbij hier bij ons. Ook John Sedaka met Just Another Day en Golden Earring. Just a Little Bit of Peace in My Heart. Prachtig nummer van heel lang geleden van deze band. Zometeen Johnny Radicas en zijn orchestra. Maar eerst Somber en Homewrecker.

kijk op de klok en ik zie dat het richting 8 uur gaat. Dus we moeten even afscheid nemen. Johnny Rodriguez trouwens samen hoorde je met zijn orchestra. Hey My Yo en Somber met Homebreaker. En dit is de script nog.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft eind vorige maand op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwelijke slachtoffers hebben gedrogeerd, gefilmd en de beelden hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. De politie viel binnen bij 8 mannen van 21 tot 51 jaar. De politie sluit meer dan de huidige 4 arrestaties niet uit. Het onderzoek startte na tips uit Engeland en Duitsland. De vrouwen krijgen hulp. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flakka. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het kermisseizoen in Labeek start in Aderikstel. Daar staat van 13 tot en met 16 juni een mix van attracties. Stappende spectaculaire rups of snelle draaiattracties. Ga voor plezier in de draaimolen. Test je geluk bij de grijpkraan en de schietent en geniet van kermislekkernijen. Met als hoogtepunten de feestelijke opening, een echte familiedag en het traditionele kermiskoningsschieten. Na Aderikstel staat de kermis van 20 tot en met 23 juni op het Oranjeplein in Mariahout. Neem een ritje in de technodance, de kinderen in de draaimolen en win prijzen bij de spelkramen. Ook hier ontbreken de kermislekkernijen niet. Gemeenteraad van Gemert-Bakel houdt maandagavond 8 juni om 19:30 een extra raadsvergadering. Deze staat in het teken van het aanbieden van een coalitieakkoord en het benoemen van de 4 nieuwe wethouders. Dat zijn Willeke van Zeeland, Hanneke Koppens, Toon Koopmans en Laurens van den Berg. Naast het benoemen van de wethouders worden ook nieuwe raadsleden benoemd. Tijdens deze vergadering wordt ook stilgestaan bij het afscheid van wethouders Wilmie Steeks en Martin Bankers. De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente via een externe link. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt in gemeentehuis Labeek tot en met augustus extra drukte verwacht. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan oplopen. Om deze zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis op maandagavond 22 en 29 juni en 6 juli extra geopend van 6 tot 19:30. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag vlak voor 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Beekseweg in Lieshout. Daar waren 3 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een vrouw botste met haar auto hard achter op haar voorganger. Hierdoor werden de andere 2 auto's tegen elkaar gedrukt. 1 persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger zal minstens 2 van de 3 auto's afslepen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Klaar wakker.
0: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

Sandra bracht I'll Never Be Maria Magdalena uit in 1985. De Duitse zangeres werkte toen nauw samen met de producer Michael Gretu, met wie ze later ook het project Enigma zou vormen. En dat weten veel mensen denk ik niet, hè, dat Sandra deel uitmaakte van Enigma. Goedemorgen, welkom terug. Dit is Klaarbakker op OSR 920. Tot 9 uur nog een klein beetje bij je.

0: Ricky Don't Lose That Number, Steely Dan. Heerlijk nummer. Ricky Don't Lose That Number. Ook lekker rustig, hè? Ricky Don't Lose That Number. En dat is ook wel fijn zo 's morgens, dat het niet allemaal geweld is wat je wakker maakt, zeg maar. It's okay and fuck you, oftewel, nou ja, krijg er allemaal maar iets aan. Dat betekent het zo'n beetje. See Lou Green ga je horen in 2 van 1 vandaag.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Ik als Hilo Green hier op over zijn 920 en 2 van 1 Fuck You en It's Okay kwamen voorbij. En dan gaan we weer terug naar het verleden, naar de Beatles. Lang geleden dat ze deze maakten, Strawberry

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De politie heeft eind vorige maand op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwelijke slachtoffers hebben gedrogeerd, gefilmd en de beelden hebben verspreid. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Go Your Own Way met Fleetwood Mac. Terwijl ik zojuist het horen krijg hier dat ik de sportvraag ben vergeten. Althans het antwoord daarop van vandaag straks in het eerste uur. Welke Nederlandse zwemmer won in juni 1976 goud op de 200 meter schoolslag bij de Europese kampioenschappen? En dat was Henk Elzerman.
1: Top 1000.
0: Inderdaad, de top 1000 al zijn maar toegekomen. En daarin vandaag Michael Kiwanuka met Cold Little Heart uit 2016. Michael Kiwanuka nam dit nummer op in een studio in Londen. De tekst gaat over een gebroken relatie. Het nummer duurt bijna 10 minuten in de originele versie. Kiwanuka speelt de gitaarsolo zelf.

Supersonic Blues Machine en inderdaad Blues van de bovenste plank. I Am Done Missing You. Michael Kiwanuka daarvoor uit onze top 1000 met het verhaal wat erbij hoorde. Cold Little Heart was het nummer wat je vandaag hoorde. Goedemorgen, welkom. Dit is OSR 920. Je weet het, straks na 9 uur muziekfabriek met Ben Varil. Voor die tijd nog heel even te gaan in dit programma. En dat even, dat is onder meer met de Laas. L-A, S. And there she goes.

0: Dat Touch met Treintje Oosterhuis voorop, die al zo lang in het vak zit dat ze een paar concerten gaat geven in, dat was het, Amsterdam volgens mij. Somebody Else's Lover hoorde je dit keer. En dat is zover dan ook meteen klaarwakker voor vandaag, voor deze donderdag. Morgen zijn we er weer, dan is het vrijdag, hebben we ook het instrumentaaltje en zijn verhaaltje natuurlijk. Maar dat is pas over 24 uur ongeveer. Voor nu veel plezier met de collega's. Ik wens je een mooie dag. En dit is Hoelen nog met René Vroger.
1: Je hoort het

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. De politie heeft vorige week op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwen hebben gedrogeerd, gefilmd en beelden daarvan hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. Van de 4 verdachten zit er nog eentje vast. Hij mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden.
3: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn woensdagavond massaal gealarmeerd voor een incident in het centrum van Gemert. De politie had een melding ontvangen van een mogelijke plofkraak bij de SIGO aan de Nieuwstraat. Daar bleek dat de winkel was gevuld met mist van een geactiveerd alarm. Een specialist van de TEV kwam ter plaatse. De gebouwen rondom de winkel waren uit voorzorg ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een storing in een alarmsysteem van de geldmaat in de winkel. Hij werd dan ook snel afgeschaald. Er was geen sprake van brand, alleen van de rookontwikkeling van de mistgenerator. Het kermisseizoen in Labeek start in Aderikstel. Daar staat van 13 tot en met 16 juni een mix van attracties. Stappende spectaculaire rups of snelle draaiattracties. Ga voor plezier in de draaimolen. Test je geluk bij de grijpkraan en de schietent en geniet van kermislekkernijen. Met als hoogtepunten de feestelijke opening, een echte familiedag en het traditionele kermiskoningsschieten. Na Aderikstel staat de kermis van 20 tot en met 23 juni op het Oranjeplein in Mariahout. Neem een ritje in de technodance, de kinderen in de draaimolen en win prijzen bij de spelkramen. Ook hier ontbreken de kermislekkernijen niet. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond 5:30 opgeroepen voor een ongeval aan de Klokkengieterstraat in Aderikstel. Daar waren 2 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Beide bestuurders vertellen dat ze door groen zijn gereden. 1 persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn na het ongeval afgesleept. Over de oorzaak is niets bekend.

0: Regio Break. OSN 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Blood, Sweat and Tears. Daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt, zacht geklopt. Spinning Wheels heet die plaat. Gerard Joling, daar begonnen we mee. En ja, hij heeft te kennen gegeven dat hij zijn afscheidsconcert gaat geven. En dat hij daarna stopt met optreden. Ben benieuwd of dat hij dat vol gaat houden. Die plaat heet de Reach uit de beginperiode. Goedemorgen, vanuit de welkom. Het is alweer donderdagochtend. Kijkend op de kalender 4, 6, 2026 tot om 12 uur is dit Muziekfabriek. Samerville overtuigd als Rijksbuiken, Oranje en Spits Malen die vergat te scoren. Ja, na de nederlaag gisteren van 0-1. En wetenschappers ontdekten in Angola tientallen nieuwe diersoorten en maagverkleiningen voor kinderen met obesitas in het basispakket als laatste redmiddel. Tot om 12 uur Muziekfabriek, de plaat is een verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender en natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Maar lekker de rock'n'roll van Doobie Brothers. And You Can See The Doctor, Hard and Crazy On You. En van Dikhout hadden we ook nog een Alles of Niets. Alweer uit de jaren 80. OSR 920, 6 decennia muziek. Alleen voor jou met nu de Future World Orchestra, Desire.

Enig liedje wat ze gemaakt hebben, maar is wel leuk, hè? Dakota Moon, kende je dat nog? Another Day Goes By, Betty Everett. En is het de Kiss, de Shoop Shoop Song. En dat is later nog ooit overgedaan door Cher. OSR920, kijk op onze website, OSR920.nl. Scroll naar beneden en word vriendje voor een tientje. Doe dat nu. Klein tientje voor jou en grote gebaren voor ons. Jazeker. Mutt en de Cat Crept In op OSR.

0: Sharklevertje en de Young Ones. Vandaag overheerst de bewolking meeste tijd. En pas in de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Er trekken verder buien over waarbij onweer, windstoten en zelfs wat hagel mogelijk is. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een vlagerige zuidwestenwind. De komende dagen blijven enkele buien voorkomen, maar ook krijgt de zon steeds vaker ruimte. Het wordt daarbij iets warmer dan 20 graden op zondag.
1: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
2: Muziekfabriek.

Bruce Hornsby en The Range. Je kent ze nog van That's Just The Way It Is. Dit was The Valley Road. Doe hadden we ook nog. En Heaven. En dat kennen we dan ook weer van Bruce Springsteen. Nee, van Bryan Adams. Ja, zo was het. Zo denk ik de nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Het sekssymbool uit de jaren 70. Journey Kaagman, Earth and Fire. And Thanks for the Love.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. Grote schrik bij klanten van ASN Bank vanochtend. Door een technische storing lijkt het alsof er plots enorme geldbedragen van hun rekeningen zijn verdwenen. Veel rekeninghouders krijgen compleet andere bedragen te zien in de ASN-app of als ze online hun rekening raadplegen. Een woordvoerder van ASN bevestigt dat er sprake is van een storing en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Het ziekteverzuim is het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. Gemiddeld zat 5,8% van de werknemers thuis, tegen 5% in diezelfde periode vorig jaar. Het hoogste ziekteverzuim is er in de gezondheids- en welzijnszorg, met 8,2%. Ziekmeldingen zijn volgens het CBS vaak seizoensgebonden. In de landbouw, bosbouw en de visserij lag het ziekteverzuim juist het laagst van alle bedrijfstakken. Belangrijkste reden voor het ziek thuiszitten is de hoge werkdruk, zowel bij werknemers als bij ZZP'ers. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In iedere kern van Labeek is een huiskamer te vinden. Dit zijn plekken in de buurt waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, kunnen meedoen aan activiteiten of hulp kunnen krijgen. Er is onder inwoners een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik ervan. Ook is gevraagd wat inwoners graag willen terugzien in een huiskamer. Hiervoor zijn bezoekers, maar ook niet-bezoekers benaderd. De resultaten zijn vastgelegd in een rapport dat inzicht geeft in wat inwoners nodig hebben om de huiskamers verder te ontwikkelen. Op de gemeentepagina staat meer over dit onderzoek te lezen. Gemeente Labeek werkt aan 1 nieuw adviesraad sociaal domein. Dit moet het college straks adviseren over jeugdhulp, WMO en werk en inkomen. De bestaande cliëntenraad, participatiewet en adviesraad sociaal domein zijn in april opgeheven. Volgens de gemeente gebeurde dat niet vanwege problemen of tekortkomingen, maar omdat onderwerpen binnen het sociaal domein steeds meer met elkaar samenhangen. Voor inwoners verandert er volgens de gemeente weinig. De nieuwe raad moet het beleid breder toetsen aan de praktijk van inwoners en cliënten. De adviesraad moet uiterlijk op 1 januari 2027 geïnstalleerd zijn. Dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn om een sport te beoefenen blijkt op de Veteranensportdag. Deze wordt op zondag 14 juni gehouden in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Deelnemers, waarvan sommigen de 80 al zijn gepasseerd, geven gekleed in authentieke kleding indrukwekkende demonstraties zoals piramidebouwen, vrije oefeningen en gecombineerde groepsoptredens. De Veteranensportdag staat ook voor saamhorigheid en het ophalen van herinneringen aan de dagen van de jonge boerenstand. Dames en heren komen uit Heidhuizen, Liesel, Ude, Elzendorp en De Mortel. De Veteranensportdag duurt van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: 74, 75, Eurovisie Songfestival, jazeker. Teach-in en ding-dong. Ja, dat laatste belletje hoorde er nog even bij. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Dit is Muziekfabriek met zo direct de plaat is een verhaal. Ga er even zoeken in de grote bak die ik hier heb liggen, welke we gaan draaien. Eerst draaien we Crystal. And these are the golden days.
1: Okay.

0: Altijd denk je weer terug aan die boot natuurlijk, hè? Titanic, Celine Dion, My Heart Will Go On. Tijd voor de plaat en zijn verhaal. Gaat er goed voor zitten. 8 minuten lang.
1: De plaat en zijn verhaal. De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Er was een tijd dat je er altijd modieus gekleed bij liep. In de bloei van je leven liep je met dat prachtige lichaam van je te koop. Mensen riepen nog wel eens naar je dat het slecht met je af zou lopen. Je dacht dat ze een grapje maakten. Zelfs je vrienden lachten je keihard uit om dat soort opmerkingen. Maar dat lachen is je inmiddels wel vergaan. Nu moet je bedelen om te overleven. Je kreeg een goede opvoeding en je mocht naar de beste scholen. Maar wat deed jij? Je liep alleen maar een beetje interessant te doen, waardoor je de belangrijkste lessen van het leven miste. Je deed alsof er geen God bestond. Tja, dan is het leven soms keihard als je even later met je neus op de feiten wordt gedrukt. Het straatleven kent geen medelijden. Dat heb je inmiddels zelf ook ontdekt. Als je eenmaal in die neerwaartse spiraal zit, dan kom je er nooit meer uit. Maar je hebt het er zelf naar gemaakt. Neem nou al die gladjakkers die je altijd om je heen had hangen. Je misbruikte ze gewoon enkel en alleen voor je eigen plezier. Je genoot van de ritjes op de motor met die zogenaamde succesvolle zakenman. Totdat bleek dat hij je had beroofd van alles wat je lief had. Het prinsesje in de ivoren toren, omringd door profiteurs met veel drank, drugs en prachtige cadeaus. Dat is hoe ik je zie. En je zogenaamde vrienden zie je niet eens meer staan, dus je hoeft ook geen geheimen meer voor ze te verbergen. Ga maar eens langs bij die verlopen rockster van vroeger die je ooit belachelijk maakte. Nu zitten jullie met z'n tweeën in hetzelfde schuitje, misschien kan hij je nog helpen. Hoe voelt dat nou? Zo helemaal alleen? Zonder huis? Zonder doel? Een zwerver ben je, een ongeleid projectiel. En zo storm je regelrecht op je eigen ondergang af.

0: meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons. In de muziekfabriek worden ze gemaakt. Alle hits uit de jaren 60, 70 en 80. Met Ben van Riel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

Niet vergeten, ben ook nog eens overgedaan door Guus Meeuwis. En als hij dat dan speelde in het Philipsstadion, stond iedereen volop mee te zingen. Dus al die liedjes van vroeger, ja, heel veel mensen kennen ze nog. Leuk toch? Wat draaien er nog meer? Oh ja, de plaat is een verhaal. Mooi, Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Dit is Grace Jones. I've seen that face before.

Tom Cochran, de gitaar op deze ochtend. Life is a highway. We draaien er nog meer. Chris Andrews, The Room It Concerns. Ja. Zo, dat ik de nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. Een van de eerste rapplaten aller tijden. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is onbekend of het om doden of gewonden gaat. Oud-dichter des Vaderlands Lieke Marsman is overleden. De schrijver, dichter en filosoof was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Marsman sleepte diverse prijzen in de wacht met haar werk. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des Vaderlands. Volgende week verschijnt nog haar laatste boek, De Dichter en de Duivel. Lieke Marsman is 35 jaar geworden. In het weekend van 13 en 14 juni rijden er geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail gaat dan een verouderd treinbeveiligingssysteem vervangen. De werkzaamheden beginnen zaterdag 13 juni, kort na middernacht. Gedurende de afsluiting rijdt er vervangend vervoer van en naar Rotterdam Centraal met ruim een uur extra reistijd. Treinen tussen Amsterdam Centraal, Breda en Roosendaal worden via Utrecht en Den Bosch omgeleid. De HSL tussen Schiphol en Breda rijdt in het weekend van 13 en 14 juni helemaal niet. Wetenschappers hebben in Angola een hele rits nieuwe diersoorten ontdekt. Dat blijkt na onderzoek op het Lissima-plateau, een hoogland in het oosten van Angola. De onderzoekers vonden 8 nieuwe libellensoorten, 3 nieuwe sprinkhaansoorten en zo'n 60 soorten motten en vlinders. Een andere soort die werd ontdekt was een rode wielwebspin die een beetje lijkt op een lieve heersbeestje. De onderzoekers zeggen tegelijkertijd dat veel diersoorten ook weer verdwijnen door ontbossing en kleinschalige diamantmijnbouw in Angola. Het weer. Vanmiddag hier en daar flinke onweersbuien met zware windstoten en kans op hagel. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt desondanks 17 tot 19 graden.
3: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond 5:30 opgeroepen voor een ongeval aan de Klokkengieterstraat in Aarle-Rikstel. Daar waren 2 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Beide bestuurders vertelden dat ze door groen zijn gereden. 1 persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn na het ongeval afgesleept. Over de oorzaak is niets bekend. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt in gemeentehuis Labeek tot en met augustus extra drukte verwacht. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan oplopen. Om deze zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis op maandagavond 22 en 29 juni en 6 juli extra geopend van 6 tot 7:30. Het kermisseizoen in Labeek start in Aarle-Rikstel. Daar staat van 13 tot en met 16 juni een mix van attracties. Stappende spectaculaire rups of snelle draaiattracties. Ga voor plezier in de draaimolen. Test je geluk bij de grijpkraan en de schietent en geniet van kermislekkernijen. Met als hoogtepunten de feestelijke opening, een echte familiedag en het traditionele kermiskoningsschieten. Na Aarle-Rikstel staat de kermis van 20 tot en met 23 juni op het Oranjeplein in Mariahout. Neem een ritje in de technodance, de kinderen in de draaimolen en win prijzen bij de spelkramen. Ook hier ontbreken de kermislekkernijen niet. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag vlak voor 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Beekseweg in Lieshout. Daar waren 3 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een vrouw botste met haar auto hard achter op haar voorganger. Hierdoor werden de andere 2 auto's tegen elkaar gedrukt. 1 persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger zal minstens 2 van de 3 auto's afslepen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: De vergeten disco uit de jaren 80. Phil Ferrin en Galaxy en Dancing Tide. Ja, en had ik nog REO Speedwagon en Keep On Loving You.
1: Van Rio.
0: Vandaag over eerste bewolking. Vanmiddag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt een graad of 18.

van het weekend. 20 graden. En als zover zijn we nog niet. OSR 920. Dit is jouw vriendje op de radio. We gaan terug naar de jaren 70. Je kent de film Saturday Night Fever. En ik dacht dat deze plaat er ook uit kwam. De Bee Gees. Love You Inside and Out.

Mooi hè, deze versie. Je kent het natuurlijk van Creedence Clearwater Revival en van Marvin Gaye. Maar dit was de versie van Amy Winehouse, Paul Weller en Jules Holland. I heard it through the grapevine. Snow Informer, OSR 920. Laatste uurtje muziekfabriek voor vandaag, voor deze donderdagochtend. De vierde van de zesde, 2026. Do it any way you wanna. Wanna? People's choice.

0: Ach, die zomerse klanken maken het toch nog net een beetje dagelijker. Natuurlijk met die regenbuien. Mystic en Ritmo de la Noche, Beach Boys en Sloop John B. 4 juni, het is vandaag de internationale dag voor kinderen die slachtoffer zijn van agressie.
1: Zo te sterven.

In de jaren 80 opnieuw in de hitparade vanwege een reclame. Dit was Eddie James en I Just Wanna Make Love To You. 4 juni 1910 in Engeland maakte de eerste hoeverkracht een proefvaart. Het vaartuig dat een soort luchtkussen onder zich heeft was een uitvinding van de Brit Christopher Cockerell. En later in de 20e eeuw zou de hoeverkracht passagiers gaan vervoeren tussen Engeland en het vasteland.

Carlos Santana en de zang van Willie Nelson. Carlos Santana en They All Went to Mexico. Billy Crawford en Keep On Tracking With Me. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom, hij met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Martin en Peter in OSR in de middag. En ook de avondprogrammering is meer dan de moeite waard hier bij OSR 920. Gewoon lekker blijven luisteren. Fijne dag, spreken morgen weer. OMD uit de 80's. And Dream of Me.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Progressief Nederland-voorman Jesse Klaver heeft tijdens een Kamerdebat over sociale zekerheid uitgehaald naar de VVD. Volgens Klaver gijzelt de partij dit land met taboes en breekpunten. En stelt de partij het partijbelang voorop door vast te houden aan voorgestelde bezuinigingen, terwijl daar geen draagvlak voor is. In de Tweede Kamer verzetten veel Kamerleden zich tegen de bezuinigingen op uitkeringen. Zoals bekend gaat het oorspronkelijke voorstel niet door, maar er is veel onduidelijk over waar het geld dan vandaan moet komen. In april is het aantal reizigers op Europese luchthavens gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om 0,7%. De daling komt door de oorlog in het Midden-Oosten en een staking bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Koepelorganisatie ACI Europe meldt dat het voor het eerst is dat het aantal passagiers terugliep na de coronapandemie. Schiphol is een van de weinige vliegvelden die in april juist het aantal passagiers zag toenemen. Het slachtoffer dat maandag bij een steek-en-schietpartij in Heerhugowaard om het leven kwam, had de Britse nationaliteit en werd al 8 jaar gezocht voor een dubbele moord uit 2017 in Amsterdam. Volgens de Telegraaf gaat het om de 52-jarige Tommy P. Hij wordt verdacht van moord op een Amsterdammer en diens echtgenote. Het is nog onduidelijk waarom P. gedood werd. De politie heeft 2 mannen opgepakt die bij het incident gewond raakten. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het kermisseizoen in Labeek start in Aderikstel. Daar staat van 13 tot en met 16 juni een mix van attracties. Stappende spectaculaire rups of snelle draaiattracties. Ga voor plezier in de draaimolen. Test je geluk bij de grijpkraan en de schietent en geniet van kermislekkernijen. Met als hoogtepunten de feestelijke opening, een echte familiedag en het traditionele kermiskoningsschieten. Na Aderikstel staat de kermis van 20 tot en met 23 juni op het Oranjeplein in Mariahout. Neem een ritje in de technodance, de kinderen in de draaimolen en win prijzen bij de spelkramen. Ook hier ontbreken de kermislekkernijen niet. In de gemeente Labeek start aannemer Elko uit Gemert maandag 8 juni met snoeiwerkzaamheden aan de hagen en de blokhagen. De meeste hagen worden machinaal geknipt en waar nodig nog nagelopen met handgereedschap voor een verzorgd eindresultaat. Het vrijkomende snoeiafval wordt door de aannemer opgeruimd. Er wordt kern voor kern gewerkt en de totale uitvoering duurt enkele weken. Bij deze werkzaamheden wordt gezorgd voor een net straatbeeld, een goede verkeersveiligheid en voldoende zicht. Bij de uitvoering wordt gewerkt volgens de geldende richtlijnen voor flora en fauna. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag vlak voor 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Beekseweg in Lieshout. Daar waren 3 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een vrouw botste met haar auto hard achter op haar voorganger. Hierdoor werden de andere 2 auto's tegen elkaar gedrukt. 1 persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger zal minstens 2 van de 3 auto's afslepen. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond 5:30 opgeroepen voor een ongeval aan de Klokkengieterstraat in Aarle-Rikstel. Daar waren 2 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Beide bestuurders vertellen dat ze door groen zijn gereden. 1 persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn na het ongeval afgesleept. Over de oorzaak is niets bekend. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.

Jenny B, Wanna Get Your Love. En daarmee laten we het nieuws uit uw regio van 12 uur achter ons. Het is donderdagmiddag, tijd nu voor Broodje OSR. En de voorgaande 3 uur die waren voor Ben van Riel. Graag tot morgen. Zometeen de Guess Who, maar nu de Belgische vriend Milo. Een hele goede middag.

Het is en blijft tijdloze muziek en reggae. UB40 en The House of Shem, die komen uit Nieuw-Zeeland. The Message of Love van niet zo lang geleden. En dit is wel lang geleden. Een hit van Bob Dylan. Dit is Lady.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Progressief Nederland-voorman Jesse Klaver heeft tijdens een Kamerdebat over sociale zekerheid uitgehaald naar de VVD. Volgens Klaver gijzelt de partij dit land met taboes en breekpunten. In april is het aantal reizigers op Europese luchthavens gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om 0,7%. Schiphol is een van de weinige vliegvelden die in april juist het aantal passagiers zag toenemen. Het slachtoffer dat maandag bij een steek-en-schietpartij in Heerhugowaard om het leven kwam, had de Britse nationaliteit en werd al 8 jaar gezocht voor een dubbele moord uit 2017 in Amsterdam. Het nieuwe akkoord over een staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.

Nederlandstalige hit vanuit het hoge noorden des lands. Je hoorde De Kast. En woorden zonder woorden op ORZN 920. Want dan luister je naar de zender vol muzikale herinneringen. Dan gaan we nu terug naar 1977. De eerste grote hit van deze band Supertramp in Nederland. Het kwam van het album The Quietest Moments. Give a Little Bit, gezongen destijds door Roger Hodgson.

0: I love you, baby.
1: Lage zwoele stem in deze plaat van The Night People Again. En over mooie stemmen gesproken. Michael Bublé daarvoor met Hollywood. En dit is tekst nummer 1 van Nederland. Nog eenmaal Alex.

again. Juist muziek van 5, gevolgd door de 4 Tunes. Here comes that rainy day. And here comes that rainy day feeling again. Zometeen het nieuws en het nieuws uit uw regio, daarbij ook de weersverwachting. En of het dan gaat regenen straks, ja, dat horen we zo meteen. Daarna verder met deel 2 van Broodjoor, zeggen de laatste de duur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Het CIDI, Centraal Informatie en Documentatie Israël, is zaterdag van de partij bij het Gelderdoom in Arnhem om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse rapper Kanye West. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het protest eruit gaat zien, daarover wordt nog gesproken. Het Centraal Joods Overleg was naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de rapper vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken in Nederland mag blijven. De rechter in Amsterdam oordeelde echter anders. Klanten van de ASN-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat de grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. Bij allestoringen.nl was afgelopen nacht al een piek in het aantal meldingen te zien. Op de website van ASN wordt gemeld dat er aan een oplossing gewerkt wordt. De bank biedt excuses aan. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. In Luxemburg bespreken de EU-binnenlandsministers de verlenging en de kans bestaat dat er beperkingen aan de regeling worden gekoppeld. Er zijn EU-landen die Oekraïnse dienstplichtigen willen buitensluiten, omdat zij op het slagveld nodig zijn. Er zijn ook landen die het liefst zien dat mensen uit bepaalde regio's geen tijdelijke bescherming krijgen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Harmonie ONU uit Beek en Donk geeft zaterdag 6 juni een slotconcert van Symfonie in Beelden. Tijdens dit concert worden alle kunstwerken officieel geveild die de afgelopen weekend in het Oude Raadhuis te zien waren. Deze werken werden zondag 12 april gemaakt tijdens de muziek van de Harmonie. Kunstenaars in de zaal vertaalden de ritmes en de melodieën naar vormen op papier. Het project laat zien dat klank kleur kan krijgen en beeld kan klinken. Zaterdag zijn de werken in het muziekcentrum Het Anker onderdeel van de kunstroute Laarbeek. Het concert Symfonie in Beelden begint om 8 uur. Entree is gratis. Gemeenteraad van Gemert-Bakel houdt maandagavond 8 juni om 19:30 een extra raadsvergadering. Deze staat in het teken van het aanbieden van een coalitieakkoord en het benoemen van de 4 nieuwe wethouders. Dat zijn Willeke van Zeeland, Hanneke Koppens, Toon Koopmans en Laurens van den Berg. Naast het benoemen van de wethouders worden ook nieuwe raadsleden benoemd. Tijdens deze vergadering wordt ook stilgestaan bij het afscheid van wethouders Wilmy Steegs en Martin Bankers. De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente via een externe link. Gemeente Labeek werkt aan 1 nieuw adviesraad Sociaal Domein. Dit moet het college straks adviseren over jeugdhulp, WMO en werk en inkomen. De bestaande cliëntenraad, participatiewet en adviesraad Sociaal Domein zijn in april opgeheven. Volgens de gemeente gebeurde dat niet vanwege problemen of tekortkomingen, maar omdat onderwerpen binnen het Sociaal Domein steeds meer met elkaar samenhangen. Voor inwoners verandert er volgens de gemeente weinig. De nieuwe raad moet het beleid breder toetsen aan de praktijk van inwoners en cliënten. De adviesraad moet uiterlijk op 1 januari 2027 geïnstalleerd zijn. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

Steven, de man die we kennen van de E Street Band van Bruce Springsteen, solo plaat. Bitter Fruit, het is de eerste plaat na het nieuws en het nieuws uit uw regio van 1 uur. Welkom terug, dit is deel 2 van Broodjozer op de donderdagmiddag met nieuw muziek uit Volendam van The Cats.

Jaws Ezra op OSR 920. Don't Matter Now. En daarvoor hadden we Cloud. De man zingt Nederlands en Franstalig in één plaat. En dat deed hij zojuist met Ladada. Tussen haakjes Mon Dernier Mot. En verder met muziek van Waalands Bodem. Trance met Nance. En Nance kennen we natuurlijk van de balletjes van Lingo. Haar stem hoor je in deze hit van 24/7. Eurodance van Weleer. Slave to the music.

Sam Brown, Stop. Zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarmee ook de weersverwachting. En daarna nog een half uur broodje over zijn gezicht tijdens de lunch op deze donderdagmiddag. Glenn Gamble. Daarmee gaan we verder. De man die we kennen van

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Het CIDI, Centraal Informatie en Documentatie Israël, is zaterdag van de partij bij het Gelderdoom in Arnhem om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse rapper Kanye West. Klanten van de ASM-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat de grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Zometeen muziek van Chic. You Are Beautiful. Daarvoor gaan we naar de Motownstal. Dat doen we met Diana Ross en haar Supremes. Dit is The Happening op RSR 929.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez en Dave Guetta. De laatste nieuwe single is helaas geen hit geworden in Nederland. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland. Dat doen we met die grote hit van Matthias Reim.

Baby van de Ronettes, muziek van een hele tijd geleden. En daarvoor hadden we Pharrell Williams en Happy. En blij, dat is Tom Holland, want die hoor je zo meteen na het nieuws van 2 uur in plaats van Peter Derks. Gevolgd door Martin Huibers. Maak me nog een mooie dag van. Morgen 12 uur, dan ben ik er weer met een goed gevulde lunchtrommel. Ik hoop dat hij broodje gesmaakt heeft en morgen meer. Dus de laatste, 1 uur.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. D66 Tweede Kamerlid Stefan Nijenhuis heeft in het debat over de bezuinigingen gezegd dat hij het gesprek zonder taboes wil voeren. D66 is ook zeker bereid om over de bezuinigingen op andere vlakken dan de sociale zekerheid te praten. Hij benadrukt wel dat geen enkel ministerie zomaar miljarden euro's op tafel kan leggen. VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derksen wil ook praten, maar zegt dat de sociale zekerheid wel betaalbaar moet blijven. Een 49-jarige verdachte uit het Limburgse Horst aan de Maas zit als enige nog vast in het onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen die gedrogeerd werden. De man zit 14 dagen in voorarrest en in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Vorige week werden er 4 verdachten opgepakt in het onderzoek naar drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen. De verdachten komen uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Europese commissievoorzitter von der Leyen meldt dat de Europese Unie met een steunpakket van 50 miljoen euro voor Armenië komt als compensatie voor de handelsbeperkingen die Rusland wil opleggen. Dit omdat Armenië banden met de EU heeft. Vorige week vertrok de Russische ambassadeur uit Armenië vanwege die Europese banden en dreigde president Poetin met grote economische gevolgen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Gemeente Labeek werkt aan 1 nieuw adviesraad sociaal domein. Dit moet het college straks adviseren over jeugdhulp, WMO en werk en inkomen. De bestaande cliëntenraad, participatiewet en adviesraad sociaal domein zijn in april opgeheven. Volgens de gemeente gebeurde dat niet vanwege problemen of tekortkomingen, maar omdat onderwerpen binnen het sociaal domein steeds meer met elkaar samenhangen. Voor inwoners verandert er volgens de gemeente weinig. De nieuwe raad moet het beleid breder toetsen aan de praktijk van inwoners en cliënten. De adviesraad moet uiterlijk op 1 januari 2027 geïnstalleerd zijn. De hulpdiensten zijn woensdagavond massaal gealarmeerd voor een incident in het centrum van Gemert. De politie had een melding ontvangen van een mogelijke plofkraak bij de SIGO aan de Nieuwstraat. Daar bleek dat de winkel was gevuld met mist van een geactiveerd alarm. Een specialist van de TEV kwam ter plaatse. De gebouwen rondom de winkel waren uit voorzorg ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een storing in een alarmsysteem van de geldmaat in de winkel. Hij werd dan ook snel afgeschaald. Er was geen sprake van brand, alleen van de rookontwikkeling van de mistgenerator. Het duo Veldhuis en Kemper hebben een nieuw cabaretprogramma Kunnen het niet laten. Ze komen naar het Openluchttheater Mariehout op zondag 7 juni. In de voorstelling gaat het erom dat je sommige onderwerpen maar beter niet kunt bespreken met familie, vrienden of partner, omdat dat gegarandeerd gedoe of ruzie oplevert. Voor een fonkelnieuwe cabaretprogramma hebben Veldhuis en Kemper besloten deze roze olifanten zorgvuldig op te bergen. Allebei lekker in hun eigen safe space, denken zij. Maar dit brengt een herkenbare en schurende avond op. Aanvang is om 8:30. Kaartjes, kijk op de site van het Openluchttheater. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

Volgens mij was het destijds een kennismaking met de band Wet Wet Wet in het eind van de jaren 80. Angel Eyes aan het begin van 4 uur lang. OSR in de middag straks om 4 uur. Martin Huibers en ik ben bij je tot aan 2 tot 4 uur inderdaad. Van 2 tot 4. Hij moet even wel een rare tijd voor mij. Maar goed, beter beterschap. Maar hopelijk ben je daarnaast aan een maandag weer tussen 2 en 4 uur. Gloria Gaynor staat te wachten. Reach out, I'll be there. Maar nu eerst Big Country and Chance.

Het was al een klassieker van The Four Tops. Dat werd dus opnieuw gedaan in de jaren 70 door deze Gloria Gaynor, Reach Out and I'll Be There, en daarvoor Big Country. En over klassiekers gesproken, 1965. Petula Clark met Downtown, zometeen de nieuwe zinger van Douwe Bob. When you're

Twee grootheden, Gary Moore, Fillin' It en Out in the Fields. En daarvoor hadden we eigenlijk naar de Munich en Mis ik mij. En wie is dit? Dit is de Belgische band Triggerfinger. De opname destijds bij Giel gemaakt. En ze stonden wekenlang nummer 1 met dit nummer I Follow Rivers. Wel het origineel van Licky Lee. De top nooit gehaald.

we door aan Nina Cherry met 7 Seconds. En daarvoor Johnny Gita Watson met zijn klassieker uit de jaren 70 en The Real Mother for Ya. Hij was lid van de band The Eagles. Glenn Frey, hij zingt de heat is on. Nou, gelukkig is het wat minder. De komende dagen blijft het ook zo. En daarna mag het wel weer wat lekkerder, wel zo'n graadje of 25.

een van de hits nog voor Capital Punishment. Dat was echt zo'n popmuziek uit de jaren 60. Cynicals en I See Your Face Again. Voorafgaand door Grand Flame met The Heat Is On. We gaan richting 4 uur. We hebben nog voor je klaarstaan Black Sabbath met Paranoid. En dit is de nieuwe zin van Waylon en René Froger uit Hoe de Liefde Gaat.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In het Kamerdebat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid heeft de VVD het aan de stok gekregen met zowel rechts- als linkse partijen. VVD-Kamerlid Michon Derksen zei bijvoorbeeld dat de maatregelen voor de arbeidsongeschikte uitkeringen eraan zullen bijdragen dat meer mensen aan het werk gaan. Die opmerking stuitte verschillende partijen tegen de borst. Michon Derksen botste meerdere malen met pro-voorman Jesse Klaver. Volgens haar draagt hij eraan bij dat het kabinet en de bonden niet meer praten en dat er gestaakt gaat worden. Klaver reageerde daarop met de woorden: op deze manier wordt het helemaal niets. Op verzoek van asielminister Van den Brink zal het Drentse Gieten de komende nachten asielzoekers opvangen die geen onderdak kunnen vinden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van AN Hunze, waar Gieten onderdeel van uitmaakt, zegt dat het belangrijk is dat mensen niet in het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen. Onduidelijk is hoe lang Gieten voor de nachtopvang zorgt. Een mislukte update in de bank-app van ASN Bank veroorzaakte bij veel klanten de schrik van hun leven. Zij zagen dat grote bedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Storingswebsite allestoringen.nl liet vanmorgen vroeg al een piek zien in het aantal meldingen en ondertussen komen er tientallen klachten van rekeninghouders binnen. Komende nacht gaat ASN Bank de technische storing herstellen. Klanten kunnen, als er genoeg geld op hun rekening staat, wel gewoon betalingen doen. Sinds gisteravond heeft DCMR Milieudienst Rijnmond tientallen meldingen binnengekregen van Rotterdammers die last hebben van een fluitend geluid. De dienst denkt dat de geluidsoverlast veroorzaakt wordt door de Euromast die op dit moment verbouwd wordt. Aan de Euromast hangen kabels en netten en volgens de Milieudienst moet dat haast wel de oorzaak zijn. Een inspecteur en een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Het duo Veldhuis en Kemper hebben een nieuw cabaretprogramma Kunnen het niet laten. Ze komen naar het Openluchttheater Mariehout op zondag 7 juni. In de voorstelling gaat het erom dat je sommige onderwerpen maar beter niet kunt bespreken met familie, vrienden of partner, omdat dat gegarandeerd gedoe of ruzie oplevert. Voor een fonkelnieuwe cabaretprogramma hebben Veldhuis en Kemper besloten deze roze olifanten zorgvuldig op te bergen. Allebei lekker in hun eigen safe space, denken zij. Maar dit brengt een herkenbare en schurende avond op. Aanvang is om 8:30. Kaartjes, kijk op de site van het Openluchttheater. In de gemeente Labeek start aannemer Elko uit Gemert maandag 8 juni met snoeiwerkzaamheden aan de hagen en de blokhagen. De meeste hagen worden machinaal geknipt en waar nodig nog nagelopen met handgereedschap voor een verzorgd eindresultaat. Het vrijkomende snoeiafval wordt door de aannemer opgeruimd. Er wordt kern voor kern gewerkt en de totale uitvoering duurt enkele weken. Bij deze werkzaamheden wordt gezorgd voor een net straatbeeld, een goede verkeersveiligheid en voldoende zicht. Bij de uitvoering wordt gewerkt volgens de geldende richtlijnen voor flora en fauna. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond 5:30 opgeroepen voor een ongeval aan de Klokkengieterstraat in Aarle-Rikstel. Daar waren twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Beide bestuurders vertellen dat ze door groen zijn gereden. Eén persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn na het ongeval afgesleept. Over de oorzaak is niets bekend. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag vlak voor 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Beekseweg in Lieshout. Daar waren drie personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een vrouw botste met haar auto hard achter op haar voorganger. Hierdoor werden de andere twee auto's tegen elkaar gedrukt. Eén persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger zal minstens twee van de drie auto's afslepen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR. Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Tom Holland.

Oda en al de Linda's die luisteren. Dat zullen we best een heleboel zijn. Dat was de Frank Boeijengroep met Linda. Welkom in het tweede uur van Oorzaak in de Middag. Tom Holland daarbij tot aan 4 uur. En daarna tijd voor Martin Huibers. En hij gaat je meenemen naar 6 uur. Fantasy kennen wij van onder meer Earth, Wind and Fire. Hier is de

hele zachte gongklank gooi je erbij. Dat hoort er eigenlijk ook bij. Diesel met Going Back to China. En over het teruggaan. 26 jaar popmuziek. 24 uur per dag. En af en toe kijken we net nog even over het randje naar nog wat eerdere tijden. Zoals deze uit 1959. Connie Francis en Lipstick on Your Collar.

Met een grote lach was dat zing. Lily Allen met Smile, daarvoor de nieuwe van de Stones, In the Stars. En daarvoor echt een jaren 50 klassieker van Connie Francis. En Lipstick on Your Collar. Tot weer tijd voor een verstaanbaar plaatje. Nou, dat gaan we doen hier als Rob de Nijs met een beetje meer. En zometeen een aantal pluggers die zich verzamelen onder de naam Full House. Met dat nummer Standing on the Inside.

Dat is dus van Niels Sedaker uit de jaren 70. Dit was de band Full House in Nederland en Standing on the Inside. En over Nederland gesproken, Sommelieu, een paar jaar terug, mooie grootheid. We gaan nog een keer voor je laten draaien. Hier is Tonight.

Een aantal grote hits in de jaren 60. De heren van The Yardbirds. Nummer heet For Your Love. Daarvan nummer KLF, Justified and Ancient. En Sommieux met Tonight. De zomer is op een laag pitch. Ik zei het al eerder. Maar dan komt deze plaat toch wel mooi uit. Want het is wel een heel lekker liedje. Al straks al Grand Frey. En nu hebben we Don Henley. Ook destijds van The Eagles en The Boys of Summer.

Ze heeft er een paar andere liedjes gemaakt, maar dit is wel heel mooi. Hè? Van daardoor dan heet dat White Flag voor Don Henley and the Boys of Summer. Zometeen het vervolg van Overzeggende Middag met Martin Huibels. Barbara Streisand staat te wachten en hier zijn Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Esther Ouwehand stopt met het fractievoorzitter en partijleiderschap van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen volgt haar op. Ouwehand verlaat de Tweede Kamer niet. Ze wil verschillende wetsvoorstellen, waaronder het beperken van het leed van dieren bij de slacht, tot een goed einde brengen. Christine Teunissen, die sinds 2018 in de Kamer zit, laat weten veel zin te hebben om de grote verantwoordelijkheid waar te maken. Twee inspecties melden dat zorginstellingen fouten hebben gemaakt bij de begeleiding en zorg van Hamza L. Hij stak in februari vorig jaar op klaarlichte dag op straat in Nieuwegein een 11-jarig meisje dood. L had psychische problemen en werd begeleid, maar volgens de inspecties was de aanpak op een aantal punten ontoereikend. Afspraken werden niet nagekomen en de aanpak van de behandeling paste niet altijd bij de risico's, want L werd gezien als een risicovolle patiënt. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. Er waren op dat moment geen passagiers aan boord. Boeing heeft het landingsgestel niet zelf gebouwd, dat deed het Franse Safran Landing Systems. Eerder was er ook al gedoe met de Dreamliner-vliegtuigen. Een klokkenluider meldde dat de rompen van het toestel niet op de juiste manier in elkaar gezet waren. Vorig jaar juni verongelukte een Boeing Dreamliner van Air India na het opstijgen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Zolang Israël dorpen in Libanon bombardeert, is het noorden van Israël niet veilig. Dat zegt de Libanese Hezbollah-beweging en eist een volwaardig staakt het vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen. Na bemiddelingen door de Amerikanen zijn Israël en Libanon tot een akkoord gekomen. Daarin staat dat Hezbollah met de aanvallen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Hezbollah maakte geen deel uit van de besprekingen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn om een sport te beoefenen, blijkt op de Veteranensportdag. Deze wordt op zondag 14 juni gehouden in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Deelnemers, waarvan sommigen de 80 al zijn gepasseerd, geven gekleed in authentieke kleding indrukwekkende demonstraties zoals piramidebouwen, vrije oefeningen en gecombineerde groepsoptredens. De Veteranensportdag staat ook voor saamhorigheid en het ophalen van herinneringen aan de dagen van de jonge boerenstand. Dames en heren komen uit Heidhuizen, Liesel, Uden, Elsendorp en De Mortel. De Veteranensportdag duurt van 1 tot 5 uur. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond 5:30 opgeroepen voor een ongeval aan de Klokkengieterstraat in Aarle-Rikstel. Daar waren twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Beide bestuurders vertellen dat ze door groen zijn gereden. Eén persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn na het ongeval afgesleept. Over de oorzaak is niets bekend. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt in gemeentehuis Labeek tot en met augustus extra drukte verwacht. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan oplopen. Om deze zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis op maandagavond 22 en 29 juni en 6 juli extra geopend van 6 tot 7:30. Gemeenteraad van Gemert-Bakel houdt maandagavond 8 juni om 7:30 een extra raadsvergadering. Deze staat in het teken van het aanbieden van een coalitieakkoord en het benoemen van de 4 nieuwe wethouders. Dat zijn Willeke van Zeeland, Hanneke Koppens, Toon Koopmans en Laurens van den Berg. Naast het benoemen van de wethouders worden ook nieuwe raadsleden benoemd. Tijdens deze vergadering wordt ook stilgestaan bij het afscheid van wethouders Wilmie Steeks en Martin Bankers. De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente via een externe link. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

Nou, ben maar niet bang, we gaan nog niet weg hoor. We zijn net begonnen. Een hele goede middag. Welkom in Overzeg in de Middag, deel 2. Laten we het vandaag niet over voetballen hebben, want we gaan ze gewoon uitzwaaien. Ja, we zien wel wat het wordt met de WK. Is de muziek van de Handsome Poets en Sky on Fire.

natuurlijk kennen we allemaal de zeer succesvolle uitvoering van Mariah Carey uit 1999, die een grote hit scoorde. De nummer was overigens van de heren van Badfinger, Peter Ham en Tom Evans. Die schreven het in 1970. En we draaiden de uitvoering van Nielsen. Die had er destijds ook al een hit bij Without You. En The Handsome Poets met Sky on Fire. Die was Elton John. Yes.

Sting en zijn maatjes van de Police in de tijd met de grote hit So Lonely. En we hadden daarvoor het Nederlandstalig werk van Ruud Jacot. Ik ga door, dat werd geschreven door Ellert Dreesen, die we nog kennen van Spargo. En we hadden natuurlijk Sir Elton John met de Sad Songs. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Davina Michel. Ja, en dat duurt al zo lang.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Esther Ouwehand stopt met het fractievoorzitter en partijleiderschap van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen volgt haar op. Ouwehand verlaat de Tweede Kamer niet. Twee inspecties melden dat zorginstellingen fouten hebben gemaakt bij de begeleiding en zorg van Hamza L. Hij stak in februari vorig jaar op klaarlichte dag op straat in Nieuwegein een 11-jarig meisje dood. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. Er waren op dat moment geen passagiers aan boord. Zolang Israël dorpen in Libanon bombardeert, is het noorden van Israël niet veilig. Dat zegt de Libanese Hezbollah-beweging en eist een volwaardig staakt het vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Ja, ze zijn ook van alle markten thuis, zelfs een beetje funk. Daar verschuilen ze zich niet achter. We hadden het over de Red Hot Chili Peppers. Het nummer dat kwam van de LP Stadium Arcadium uit 2006. Alweer zo lang geleden. OSR 920 op een donderdagmiddag met muziek van Joe Cocker. First, we take Manhattan.

Lover Boy was dat uit Calgary, Alberta, de lichting Canada. En dat heette Working for the Weekend. Zover is het nog niet overigens. Daarvoor hadden we ook nog Wilson Pickett en de Land of the Thousand Dances. Oude zeg, 920 met Britney Spears. Baby, hit me one more time.

Hitparademuziek van dit ogenblik van Topic X. De Duitse DJ en producer maakte samen met Becky G, die we eerder kennen van Santana, een grote hit. Sorry Papi in de tipparade van deze week. En Britney Spears hadden we daarvoor met Baby Hit Me One More Time. Hier was Leo Sayer en de Long Tall Dirt.

0: prachtig van alle markten thuis. Als een beetje dansen kan hij onze Leo. Leo Sever en Long Tall Glasses. We gaan zo meteen naar de nieuwsberichten van 5 uur uit het streeknieuws. Maar voor die tijd hebben we nog iets moois van de Portugal The Man. En Feel It Still.
1: Keep my head.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In het Kamerdebat over de sociale zekerheid heeft premier Rob Jetten gezegd dat het kabinet pas wil praten over het aanpassen van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijk akkoord met de oppositie en de sociale partners bereikt is. Ook Jetten zegt dat er wat hem betreft geen taboes zijn. De afspraken tussen de coalitiepartijen blijven voorlopig de basis. Mochten er afspraken gemaakt worden met de sociale partners en Kamerleden, dan wordt bekeken wat dat dan voor de begroting betekent. In die volgorde aldus Jetten. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een plan uitgewerkt voor een missie om mijnen uit de straat van Hormuz op te ruimen, zodra de Verenigde Staten en Iran het daarover eens zijn. Mocht de zeestraat opengaan, dan kan de internationale coalitie binnen een paar dagen aan de slag. Volgens bronnen zijn er 15 landen bij de missie betrokken. De plannen zouden nog niet helemaal dichtgetimmerd zijn, omdat er nog naar bepaald materieel gezocht wordt die de schepen kan ondersteunen. In het zuidwesten van Frankrijk hebben hulpdiensten die op zoek waren naar het 11-jarige vermiste meisje Liana een lichaam gevonden. Onduidelijk is of het om het vermiste meisje gaat. Ze werd een week geleden vermist en voor het laatst gezien bij haar school in Florence. Deze week werd een 41-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van ontvoering van het meisje. Justitie zegt dat de verdachte al eerder is aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige. In Glanerbrug bij Enschede heeft een mogelijke tornado rond 1:15 vanmiddag behoorlijk wat schade aangericht. Er zijn bij de veiligheidsregio meldingen van onder andere losgeraakte dakpannen en omgewaaide bomen binnengekomen. Tot dusver zijn er nog geen gewonden gemeld. Weeronline zegt dat windhozen in Nederland bijzonder, maar niet uniek zijn. Ieder jaar komt er wel één voor en vaak ook meerdere. Vorige maand was het ook raak. Een kleine tornado veroorzaakte toen schade in het Brabantse Eersel. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn woensdagavond massaal gealarmeerd voor een incident in het centrum van Gemert. De politie had een melding ontvangen van een mogelijke plofkraak bij de SIGO aan de Nieuwstraat. Daar bleek dat de winkel was gevuld met mist van een geactiveerd alarm. Een specialist van de TEV kwam ter plaatse. De gebouwen rondom de winkel waren uit voorzorg ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een storing in een alarmsysteem van de geldmaat in de winkel. Hij werd dan ook snel afgeschaald. Er was geen sprake van brand, alleen van de rookontwikkeling van de mistgenerator. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag vlak voor 5 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Beekseweg in Lieshout. Daar waren 3 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een vrouw botste met haar auto hard achter op haar voorganger. Hierdoor werden de andere 2 auto's tegen elkaar gedrukt. 1 persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een berger zal minstens 2 van de 3 auto's afslepen. De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond 5:30 opgeroepen voor een ongeval aan de Klokkengieterstraat in Aarle-Rikstel. Daar waren 2 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Beide bestuurders vertellen dat ze door groen zijn gereden. 1 persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn na het ongeval afgesleept. Over de oorzaak is niets bekend. Gemeenteraad van Gemert-Bakel houdt maandagavond 8 juni om 7:30 een extra raadsvergadering. Deze staat in het teken van het aanbieden van een coalitieakkoord en het benoemen van de 4 nieuwe wethouders. Dat zijn Willeke van Zeeland, Hanneke Koppens, Toon Koopmans en Laurens van den Berg. Naast het benoemen van de wethouders worden ook nieuwe raadsleden benoemd. Tijdens deze vergadering wordt ook stilgestaan bij het afscheid van wethouders Wilmie Steeks en Martin Bankers. De raadsvergadering is live te volgen via de website van de gemeente via een externe link. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martin Huibers.
6: Ik zeg oeh. Ik zeg ah. Ik zeg oeh.

Normaal, de band die inmiddels alweer zo'n 51 jaar bestaat. En onlangs gaven ze zelfs nog een optreden in het Openluchttheater in Lochem tijdens de Hemelvaartdag op hun 51ste verjaardag. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze donderdag de 4e juni. Met muziek van de London Beats. Ja,

0: Jesse, een Ierse zangeres. En de breedte is satisfy. Het gaat niet over het speeltje, maar over gewoon tevreden zijn. En we hadden de London Beat met Falling in Love Again. Hier is uit België, Hooverphonic. En het is zo romantic.
1: Don't

0: Zing with the Strings of My Heart van de Tramps. Eigenlijk al een bijzonder oud nummer uit 1935. Toen werd het gebruikt in de Broadway Review Thumbs Up. En Judy Garland bracht de platen uit in 1938. Ja, en de Tramps maakte er in de jaren 70 een hele grote hit van. Dan volgden we een oud succes van de Chi-Lights, gezongen door MC Hammer. Have You Seen Her? En die zijn uit Australië. Indexes.
1: I'm looking

0: going on my kind.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het Kamerdebat over de sociale zekerheid heeft premier Rob Jetten gezegd dat het kabinet pas wil praten over het aanpassen van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijk akkoord met de oppositie en de sociale partners bereikt is. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een plan uitgewerkt voor een missie om mijnen uit de straat van Hormuz op te ruimen, zodra de Verenigde Staten en Iran het daarover eens zijn. In het zuidwesten van Frankrijk hebben hulpdiensten die op zoek waren naar het 11-jarige vermiste meisje Liana een lichaam gevonden. Onduidelijk is of het om het vermiste meisje gaat. In Glanerbrug bij Enschede heeft een mogelijke tornado rond 12:15 vanmiddag behoorlijk wat schade aangericht. Er zijn bij de veiligheidsregio meldingen van onder andere losgeraakte dakpannen en omgewaaide bomen binnengekomen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kust en op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is OSR 920. Beleef de hit.

Arcade Fire and Everything Now. Overzeg 920. We zijn te beluisteren op 4 frequenties op de FM-band. En op 2 op DHB Plus. En natuurlijk via allerlei slimme speakers. Voor meer informatie, kijk even naar onze website. Overzeg920.nl. Daar vind je alles terug.

0: OSR 920.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

lekker niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: ik heb het altijd zo gedaan.
1: Het legendarisch lied van de Ramse Shaffi uit 1978, Laat Me. Het was overigens geen originele, maar een vertaling van het Franse Ma Dernière Volonté Vivre uit 1977 van Serge Reggiani. De Nederlandse vertaling kwam van Herman Pieter de Boer. En dan komt het weer goed. Hier is Alcazar en Crying at the Discotheque.
2: Don't

Otis Redding, Sitting at the Dock of the Bay. En we hadden Eddie Money, die in plaats zong samen met Phil, met de vrouw van Phil Spector, Ronnie Spector, bekend van de Ronettes. En dat heette Take Me Home Tonight. En tot zover, over zeg in de middag. Straks na 6 uur, Tom Holland en de avond door. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. We hebben nog Passenger en The Holes.

0: but we carry on.
1: OSN.
2: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
4: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. Het kabinet komt niet met een alternatief voor het geschrapte plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Van het één op één laten meestijgen met de levensverwachting is volgens minister Veilbrief geen sprake. Het plan verdween eerder onder druk van oppositiepartijen en vakbonden van tafel. Volgens Veilbrief hoeven de AOW-uitgaven niet omlaag, maar wel is de minister bezorgd over de sterke stijging van die kosten in de komende jaren. Hij wil daarom met de sociale partners kijken naar alternatieven. En demonstranten tegen de onderwijsbezuinigingen zijn vanmiddag het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Daar werd op dat moment gestemd over besparingen in het Franstalige onderwijs. Binnen staken actievoerders rookbommen af, waardoor het brandalarm afging en de vergadering kort moest worden stilgelegd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de betogers uiteen te drijven. Eerder op de dag liep een demonstratie in Brussel al uit de hand. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: Omroep Peelrond, regiobreek.
6: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Labeek heeft dit jaar 13 statushouders onderdak geboden, zo blijkt uit nieuwe cijfers. In de rest van het jaar moeten daar nog 32 statushouders bijkomen. Voor het eerste half jaar was de opdracht voor Labeek 24. Dat betekent dat er voor 1 juli nog 11 een plek moeten krijgen. Een eventuele achterstand telt mee voor de tweede helft van het jaar. Daarin moet Labeek nog eens 21 statushouders huisvesten op basis van inwonertal. Landelijk gaat het om 16.300 statushouders in de tweede helft van dit jaar. Muziekvereniging Elsendorp en de carnavalsvereniging De Bilfruiters hebben de handen ineengeslagen voor een uniek project dat inwoners met elkaar verbindt, Amazing. Een groot muzikaal dorpsspectakel waarbij iedereen kan meedoen. Amazing wordt een avond vol muziek, zang en dans gedragen door mensen uit Elsendorp op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Niet alleen door ervaren muzikanten, maar juist ook door dorpsbewoners die normaal nooit op het podium zouden gaan staan. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, iedereen krijgt een kans om zijn of haar talent te laten zien of simpelweg mee te doen voor de gezelligheid. In Labeek voelen inwoners zich onvoldoende gehoord bij inspraak. Een rapport van de Rekenkamer bevestigt dit. Vooral dorpsraden klagen over genegeerde adviezen zoals bij het snelfietspad Gemert-Eindhoven. Hun voorgestelde route langs het kanaal werd afgewezen ten gunste van een variant door Beek en Donk. De Rekenkamer concludeert dat de aanpak ongestructureerd is, de gemeenteraad slecht wordt geïnformeerd en de terugkoppeling naar de inwoners tekortschiet. Plannen zijn vaak al te ver gevorderd voor effectieve inspraak, wat teleurstelling veroorzaakt. De gemeente herkent zich in het beeld dat de Rekenkamer schetst. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.
4: Tom Holland.

bandje wat heerlijke disco-muziek maakte in de eind 70 en begin jaren 80. Ze noemden zich The Whisperers en dat nog heette And the Beat Goes On. En zo is dat, het gaat lekker door, avond door tot aan 10 uur. We hebben Genesis, Phil Collins met een mooie Hold On My Heart, zo meteen Tennessee en The Rubber Hoolits.

SSC met liedje uit 73, wat lang geleden zeg. Rubber Bullets en daarvoor hadden we Genesis en Hold On To My Heart. Muziekliefhebbers, moet je even opletten als je dit plaatje hoort aan het begin. Dan denk je wat de Town Called Matters begint van The Jam, maar dat is heel anders. Het lijkt er sprekend op. Valerie's and the Vanellas en I'm Ready For Love.

Chaka Khan en American Cars en daarvoor Marla Reeves en de Vandellas. Naar de volgende twee gaan we eens even kijken in ons grote boek met onze eendagsvlieger. Maar nu eerst deze van Patti Smith en Because the Night.

Wat heeft ze nog veel andere grote hits gescoord? Anastasia met I'm Out of Love. En daarvoor hadden we Patti Smith en Be Calls the Night. Tijd geworden voor onze eendagsliep voor vandaag. 1978. En we kennen hem ook allemaal meer van André van Wijn. Want het is zomer, maar dit is het origineel van meneer Shake. You know I love you. Two stage you time. Was goed voor nummer 19 in de top 40.

60 jaar muziek komt er even bij. 24 uur per dag hier bij OZR 90.0. En dan hoor je ook Shocking Blue regelmatig bij komen. Bijvoorbeeld met Venus Mighty Joe. Want dit is zo'n leuk hit uit de begin 70e periode. En dat heet Out of Sight, Out of Mind. En daarvoor Teddy Swims en The Door. Brian Ferry, de man van Roxy Music, maakt een aantal soloplaten in de jaren 80. Hier is er eentje van Don't Stop the Dance.

Harry Styles. Hij is een heel andere muzikale weg ingeslagen. En dat blijkt ook wel, want zijn cd die is verschenen. Zijn optredens zijn allemaal uit. Vorig waren 10 concerten. Maar als je kijkt naar de noteringen in de hitparade, dan is het toch wel wat minder als dat we van deze man gewend zijn. Dit was zijn nieuwe single Dance No More. En daarvoor The Animals. En ze hebben precies het aan het rechte einde. We've Gotta Get Out of This Place. Ik ga plaatsmaken voor Kees op meteen na 7 uur. Dit gaat ons meenemen naar het nieuwe status quo. And whatever you want.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Israël zijn tientallen ultra-orthodoxe joden opgepakt na een protest bij de woning van een hoge rechter. De actievoerders protesteren tegen de arrestatie van leden van hun gemeenschap die de dienstplicht weigeren. Volgens de politie werd de woning van de vicevoorzitter van het Hoge Rechtshof vernield. Op beelden zijn onder meer ingeslagen ruiten en beschadigde auto's te zien. Ultra-orthodoxe joden in Israël hoefden lange tijd niet in dienst, maar het Hoge Rechtshof eist sinds 2024 dat ze ook worden opgeroepen. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. En de Russische staatszender Zvezda zegt dat Rusland morgen een akkoord met de VS gaat ondertekenen voor de aanleg van een tunnel onder de Beringstraat die Rusland en de Amerikaanse staat Alaska met elkaar moet verbinden. Een officiële bevestiging van Amerikaanse kant is er nog niet. De Russische investeringsgezant Dmitriev bracht het bericht. Hij opperde het plan vorig jaar al en noemde toen ook een mogelijke rol voor Tesla-baas Musk. De Beringstraat is op het smalste punt zo'n 85 kilometer breed. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Het dorpsplatform van Adrixel kende een verrassende bijeenkomst. In plaats van de gebruikelijke agenda was er een nieuwe werkwijze. Leden brainstormden in groepjes over cruciale thema's zoals gemeenschapskracht, naamsbekendheid en de toekomst van het platform. De interactieve sessie prikkelde iedereen om mee te denken over dorpszaken. De uitkomsten werden besproken met aandacht voor uitdagingen zoals vergrijzing en het tekort aan zorg en vrijwilligers. Dit verfrissende experiment leverde veel waardevolle informatie op die 6 juli verder wordt uitgewerkt, mogelijk voor het jaarplan. Bibliotheek de Lage Beemde opent woensdag 10 juni haar deuren weer. Achter de schermen is hard gewerkt aan de invoering van een nieuw landelijk uitleensysteem. Dit nieuwe systeem vergemakkelijkt samenwerking met andere bibliotheken en verbetert de service voor bezoekers. Bovendien heeft de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting gekregen. Dit had wel gevolgen voor de dienstverlening. Van vrijdag 29 mei tot en met 9 juni is Bibliotheek de Lage Beemde gesloten. De warmteaccu van Ecodorp Boekel, na jaren van tegenslag en technische problemen, leek mislukt. Het project, cruciaal voor de energie-neutrale ambitie van het dorp, had hoge verwachtingen, maar leverde alleen maar teleurstelling op. Toch houden de bewoners in Boekel de moed erin en weigeren zij om de handdoek in de ring te gooien. Innovatieve opslaginstallatie bedoeld om overtollige zomerwarmte op te slaan voor de winter functioneerde nooit naar behoren. Desondanks blijft het geloof in het project onverminderd en de bewoners vinden dan ook dat het een tweede kans verdient. De hulpdiensten zijn donderdagochtend gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval aan de Arendnest in Boekel. Ter plaatse bleek dat twee jongens met hun auto twee bomen en een bushaltebord hadden geraakt. De bestuurder verklaarde dat de rem van de auto plotseling blokkeerde, waardoor hij de controle verloor. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft de twee jongens nagekeken. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Het voertuig raakte door de aanrijding volledig totaal los en is hierna door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

er allemaal heel stiekem heel mooi op geschuifeld op die bekende schoolavondjes, schoolfeestjes. En dat plaatje werd achter elkaar gedraaid. Het was wel een leuke gelegenheid. 1970 was het de eerste single van Peter Maffay. En een hele grote hit. Maar liefst 23 weken in de hitparade gestaan in Duitsland. Waarvan 13 weken op de eerste plaats. Hij heeft het later eigenlijk niet meer willen zingen. Want hij vond het een beetje te zoetsappig. Maar goed, wij hebben ervan genoten. Welkom, dit is deel 2 van Jouw Avond Door. Leuk dat je erbij bent.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Gun je avond een heerlijke radio. De avond door. Op OSR 920.

Ik vind wandelen een hele leuke bezigheid, maar je kunt toch een klein beetje overdrijven. Maar goed, een Duitse vrouw heeft namelijk een nieuw wereldrecord gevestigd. Heeft namelijk 367 dagen achter een marathon gelopen. 367 dagen. Ja, ga er maar aan staan. En heeft ze nog een nieuw doel? Jawel, want wat wil ze? 495 dagen de marathon gaan lopen.

Het is nog steeds moeilijk om niet stil te blijven staan bij dit liedje, Sexy Als Ik Dans, van Nielsen, op OZN 90.0. Dit is trouwens het populairste liedje wereldwijd op dit moment. Fever Dream.

Je moet zeker eens luisteren naar zijn nieuwe cd, Paul McCartney. En ik moet je eerlijk zeggen, die man heeft een album afgeleverd. En misschien wel één van zijn betere albums die hij na de Beatles gemaakt heeft. Dus ik zou het zeker doen. Highway to Hell hoor je. Nou, in Polen is het een plaatsje Pommeren. En daar gaan de zomer heel veel mensen naartoe, dicht bij de kust. En de weg daar naartoe heet Highway to Hell.

Met deze leuke van de Sweet, de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En een hele mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen, zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. Studentenvereniging Veritas heeft een rouwperiode afgekondigd van 5 dagen na het overlijden van een van haar leden. De 21-jarige student werd zondag onwel tijdens de marathon van Utrecht. Hulpdiensten reanimeerden de man en brachten hem naar het ziekenhuis. Daar werd hij een paar dagen kunstmatig in coma gehouden en overleed hij dinsdag alsnog aan de gevolgen van zijn medische problemen. De Universiteit Utrecht heeft het overlijden bevestigd. De nabestaanden willen verder geen details geven. De KNRM roept alle servers op om hun telefoonnummer op hun materialen te zetten. De reddingsdienst moet jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken voor vermiste servers. Maar in ruim de helft van de gevallen is die server al veilig aan wal. Reddingswerkers gaan dan af op achtergelaten of verloren spullen die nog in zee drijven. Dat leidt vaak tot grote zoekacties met boten en soms ook met helikopters. Met een nieuwe campagne wil de KNRM onnodige reddingsoperaties voorkomen. Er zijn speciale watervaste stickers voor servers. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeeg, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Inbrekers waren vorig jaar opvallend succesvol in Gemert Bakel. Maar liefst 23 van de 24 pogingen waren raak. Daarmee voert Gemert Bakel de Brabantse lijst aan voor geslaagde inbraken. Ook Asten met 93,8% en Deurne met 92,9% kenden een hoog succespercentage voor dieven. Opvallend is dat de WOZ-waarde van een woning een rol speelt. Hoe duurder het huis, hoe groter de kans op inbraak. In de duurste segmenten ligt dit risico zelfs 120% hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, waarvoor zij een woonverzoek bij de politie indiende. De hulpdiensten zijn woensdagavond massaal gealarmeerd voor een incident in het centrum van Gemert. De politie had een melding ontvangen van een mogelijke plofkraak bij de SIGO aan de Nieuwstraat. Daar bleek dat de winkel was gevuld met mist van een geactiveerd alarm. Een specialist van de TEV kwam ter plaatse. De gebouwen rondom de winkel waren uit voorzorg ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een storing in een alarmsysteem van de geldmaat in de winkel. Hij werd dan ook snel afgeschaald. Er was geen sprake van brand, alleen van de rookontwikkeling van de mistgenerator. Labeek heeft dit jaar 13 statushouders onderdak geboden, zo blijkt uit nieuwe cijfers. In de rest van het jaar moeten daar nog 32 statushouders bij komen. Voor het eerste half jaar was de opdracht voor Labeek 24. Dat betekent dat er voor 1 juli nog 11 een plek moeten krijgen. Een eventuele achterstand telt mee voor de tweede helft van het jaar. Daarin moet Labeek nog eens 21 statushouders huisvesten op basis van inwonertal. Landelijk gaat het om 16.300 statushouders in de tweede helft van dit jaar. Voor meer nieuws uit Labeeg, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Peter Boer.

En waar het Songfestival allemaal niet goed voor kan zijn, dat bewezen deze formatie. Bucks Fizz en Making Your Mind Up. Want zij scoorden na het Songfestival ook nog eens een keer een heerlijke hitparade hit natuurlijk met Making Your Mind Up. En ze wonnen natuurlijk ook dat jaar het Songfestival. Nou, heerlijk even lekker openen met deze Making Your Mind Up. Het is 8 uur geweest. Mijn naam is Peter. Ik wens je een hele goede avond. Welkom bij een nieuw uur OSR de avond door. Het is het 3e uur. Ik zei gisteren het 2e. Sorry Tom. Kees, dat was ook weer geweldig.

0: dat wordt serieus. Wat zegt zij ervan?
1: Ja.
0: Geef me antwoord. I got something I want to talk about. Dat waren ze, de dames Sabrina Carpenter samen met Madonna en Bring Your Love. En over de dames gesproken, we hebben zoveel dames vanavond en ze willen allemaal zingen. Wat zeg jij?

lekker. Bonnie Raitt en The Road's My Middle Name. Ik zei het al eerder, de dames zijn weer goed vertegenwoordigd, want je hoort ook nog Cici Peniston. And we've got a love thing. Zometeen een ode aan de grote vrouw, oftewel de big girls. Maar eerst de Isley Brothers. En

0: Mika en Big Girl. You are beautiful. Jawel, hoe groter, hoe meer er is om van te houden, zeggen we dan. Inderdaad, hey, ga je mee? Gaan we even terug in de tijd. Want wat gebeurde er allemaal op 4 juni in het verleden? Nou, Nicky Hopkins die stapt uit de Jeff Beck groep. De pianist is dat. En de band is in 1967 door Jeff Beck als ex-gitarist van de Yardbirds opgericht. En hij doet het dus nu zonder pianist. Nou, en in San Francisco, daar neemt Santana op 4 en 5 juni in 1970 Black Magic Woman op. Dit nummer is geschreven door Peter Green en hij heeft Black Magic Woman in 1968 met Fleetwood Mac opgenomen op hun eerste album. En op 26 oktober 1970 wordt Black Magic Woman van Santana uitgebracht. En de single die komt op een 14 november 1970 de Amerikaanse hitparade binnen. En bereikt daar de vierde plaats en in Nederland komt Black Magic Woman van Santana niet verder dan de tipparade. Op 4 juni ontvangen de Rolling Stones in 1975 voor het eerst een afrekening van hun royalties uit de Sovjet-Unie. Mick Jagger en Keith Richards vinden het schandalig dat zij 11 jaar als componisten hebben moeten wachten op een financiële vergoeding voor de platenverkoop in het Oostblok. En ook op 4 juni, maar dan in 1984, verschijnt het album Born in the USA van Bruce Springsteen. En van dit album worden 7 singles uitgebracht en zij halen alle 7 de top 10 van de Billboard Hot 100. Wie hebben we op ons verjaardagskalendertje staan vandaag? Niemand minder dan El DeBarge. Je kent hem nog van Who's Johnny? En natuurlijk al die andere leuke plaatjes met de rest van de familie. Angelina Jolie, de actrice, is ook jarig vandaag. En niemand minder dan uit Nederlands afkomstige Alan Clark. En wat scoorde die leuke hits? Dit is er nog eentje van hem. Het heet Blow Me Away.
1: Peter Boer.

I just wanna tell y'all, I said y'all. Hey, hey.

0: Your husband is coming.
1: Ray, vorig jaar maakten we voor het eerst kennis met deze dame. En gelijk steug ze door naar de hoogste regio in de Nederlandse hitparades. En dat deed ze dan met Where is my husband? De grootste hits aller tijden op OZR 920. En Where is my husband? Misschien is hij het leger ingegaan en zit hij...

0: Het was een mooi liefdesliedje. Het is nog steeds een enorm fijne deun. Maar dit was wel even een andere uitvoering dan dat we tot toen gewend waren. Het was namelijk de uitvoering van The Pet Shop Boys en You Were Always On My Mind. Ja, Elvis zong dat toch anders, heb ik het idee. Hey, zometeen na 9 uur, dan is hij er weer. Peter Oleendes, daarna Berend Koenders. En morgen om 8 uur zit ik er weer. En dan begint het weekend. Tot morgen.
1: They let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn woensdagavond massaal gealarmeerd voor een incident in het centrum van Gemert. De politie had een melding ontvangen van een mogelijke plofkraak bij de SIGO aan de Nieuwstraat. Daar bleek dat de winkel was gevuld met mist van een geactiveerd alarm. Een specialist van de TEV kwam ter plaatse. De gebouwen rondom de winkel waren uit voorzorg ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een storing in een alarmsysteem van de geldmaat in de winkel. Hij werd dan ook snel afgeschaald. Er was geen sprake van brand, alleen van de rookontwikkeling van de mistgenerator. Muziekvereniging Elsendorp en de carnavalsvereniging De Bilfruiters hebben de handen ineengeslagen voor een uniek project dat inwoners met elkaar verbindt. Amazing, een groot muzikaal dorpsspektakel waarbij iedereen kan meedoen. Amazing wordt een avond vol muziek, zang en dans gedragen door mensen uit Elsendorp op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Niet alleen door ervaren muzikanten, maar juist ook door dorpsbewoners die normaal nooit op het podium zouden gaan staan. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, iedereen krijgt een kans om zijn of haar talent te laten zien of simpelweg mee te doen voor de gezelligheid. De warmteaccu van Ecodorp Boekel, na jaren van tegenslag en technische problemen, leek mislukt. Het project, cruciaal voor de energie-neutrale ambitie van het dorp, had hoge verwachtingen, maar leverde alleen maar teleurstelling op. Toch houden de bewoners in Boekel de moed erin en weigeren zij om de handdoek in de ring te gooien. Innovatieve opslaginstallatie bedoeld om overtollige zomerwarmte op te slaan voor de winter, functioneerde nooit naar behoren. Desondanks blijft het geloof in het project onverminderd en de bewoners vinden dan ook dat het een tweede kans verdient. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Lekkere muziek van Drum Theater, Eldorado, zo heette deze als opener in het... Jazeker, daarvoor door het laatste gedeelte wou ik zeggen. Paul Anka, hier is die prachtige. Love Me Warm and Tender Dear.

0: way to heaven.
1: Inderdaad, Led Zeppelin op de radio, die prachtige plaat Stairway to Heaven. En Wickfield hoorde je ook nog, en hier is de Amen Corner, Bend Me, Shape Me.

Doe maar op de radio. En de bom inderdaad. Amy Corner hoorde je ook. En hier is die prachtige plaat van Katy Perry. I Kissed a Girl. This was

lekker. The Time, A Town Called Mallet. Zo was het, ja. The Jam hoorde je op de radio. En de Little Brother Band was er ook bij. Help is on its way als je in nood zit. Natuurlijk, ze zijn er zo. En dan, zomer was het vandaag niet. Hier is de Love and Spoonful.

Maroon 5 Memories en deze hele mooie van Peter Koelewijn. KL204, als ik god was, die hoorde je op OSN 920. En dan nu de Hollies, hier is Jennifer Eccles. Why do

Inderdaad, MC Zar en The Real McCoy op de radio bij OSR 920. Kijk eens een keer op de website osr920.nl. En zoek eens naar die mooie knop vriendje voor een tientje. Je hebt ze nodig, hè? Zeker, die vrienden. Altijd. Santana, hier is die hele mooie. She's not there, OSR. En ik wens je straks na 10 uur alvast heel veel plezier met Berend Koenders. Tot morgen, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. En de jaarlijkse actie Alpdu 6 heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alpdu 6 in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand, het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeeg, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Inbrekers waren vorig jaar opvallend succesvol in Gemert Bakel. Maar liefst 23 van de 24 pogingen waren raak. Daarmee voert Gemert Bakel de Brabantse lijst aan voor geslaagde inbraken. Ook Asten met 93,8% en Deurne met 92,9% kenden een hoog succespercentage voor dieven. Opvallend is dat de WOZ-waarde van een woning een rol speelt. Hoe duurder het huis, hoe groter de kans op inbraak. In de duurste segmenten ligt dit risico zelfs 120% hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, waarvoor zij een WO-verzoek bij de politie indiende. Labeeg heeft dit jaar 13 statushouders onderdak geboden, zo blijkt uit nieuwe cijfers. In de rest van het jaar moeten daar nog 32 statushouders bij komen. Voor het eerste half jaar was de opdracht voor Labeeg 24. Dat betekent dat er voor 1 juli nog 11 een plek moeten krijgen. Een eventuele achterstand telt mee voor de tweede helft van het jaar. Daarin moet Labeeg nog eens 21 statushouders huisvesten op basis van inwonertal. Landelijk gaat het om 16.300 statushouders in de tweede helft van dit jaar. De hulpdiensten zijn woensdagavond massaal gealarmeerd voor een incident in het centrum van Gemert. De politie had een melding ontvangen van een mogelijke plofkraak bij de SIGO aan de Nieuwstraat. Daar bleek dat de winkel was gevuld met mist van een geactiveerd alarm. Een specialist van de TEV kwam ter plaatse. De gebouwen rondom de winkel waren uit voorzorg ontruimd. Na onderzoek bleek het te gaan om een storing in een alarmsysteem van de geldmaat in de winkel. Hij werd dan ook snel afgeschaald. Er was geen sprake van brand, alleen van de rookontwikkeling van de mistgenerator. Voor meer nieuws uit Labeeg, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

en Lizzie en Dancing in the Moonlight en Inner Circle. Dat waren de eerste twee en voor de nacht begint. Hey, goede avond. Het is donderdagavond. Lekkere liedjes hebben we klaarstaan. Bijvoorbeeld James Bay, Hold Back the River.

0: Altijd lekker iets van de ELO, oftewel Electric Light Orchestra. Twilight. En dan nu een bijzonder mooi nummer. Feeling Good. Maar dan in de uitvoering van Nina Simone.
1: Birds flying high, you know how I feel.

0: John White and She's Everything. Tijd voor album van de week. Kurt Villet, zo heet hij. Phyllis Been Good To Me, zo heet het album. En dit liedje.
1: Album van de week.
2: I got one ear out anyway, so...

Als je de liedjes een beetje op halve wet sorteert wat artiest betreft, dan kom je de letter Z tegen. Er staan nooit niet zoveel liedjes in. Deze wel. Zebda en Tomber la Gemese. We gaan de laatste albumtrack van dit uur vertonen hier op deze denderde donderdag. Het gaat worden Phil Carmen en Walking the Dog. Terug te vinden op het gelijknamige album uit 1985.

Dan verder aan Olivia Dean en Ryan in Me. Ze komen eraan. Het Radio Nieuws en de Regio Break. Allereerst nog even Richard March en Right Here Waiting.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. En de jaarlijkse actie Alp du 6 heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alp du 6 in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand. Het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Inbrekers waren vorig jaar opvallend succesvol in Gemert Bakel. Maar liefst 23 van de 24 pogingen waren geraakt. Daarmee voert Gemert Bakel de Brabantse lijst aan voor geslaagde inbraken. Ook Asten met 93,8% en Deurne met 92,9% kenden een hoog succespercentage voor dieven. Opvallend is dat de WOZ-waarde van een woning een rol speelt. Hoe duurder het huis, hoe groter de kans op inbraak. In de duurste segmenten ligt dit risico zelfs 120% hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, waarvoor zij een woonverzoek bij de politie indiende. In Labeek voelen inwoners zich onvoldoende gehoord bij inspraak. Een rapport van de Rekenkamer bevestigt dit. Vooral dorpsraden klagen over genegeerde adviezen zoals bij het snelfietspad Gemert-Eindhoven. Hun voorgestelde route langs het kanaal werd afgewezen ten gunste van een variant door Beek en Donk. De Rekenkamer concludeert dat de aanpak ongestructureerd is, de gemeenteraad slecht wordt geïnformeerd en de terugkoppeling naar de inwoners tekortschiet. Plannen zijn vaak al te ver gevorderd voor effectieve inspraak, wat teleurstelling veroorzaakt. De gemeente herkent zich in het beeld dat de Rekenkamer schetst. Labeek heeft dit jaar 13 statushouders onderdak geboden, zo blijkt uit de nieuwe cijfers. In de rest van het jaar moeten daar nog 32 statushouders bij komen. Voor het eerste half jaar was de opdracht voor Labeek 24. Dat betekent dat er voor 1 juli nog 11 een plek moeten krijgen. Een eventuele achterstand telt mee voor de tweede helft van het jaar. Daarin moet Labeek nog eens 21 statushouders huisvesten op basis van inwonertal. Landelijk gaat het om 16.300 statushouders in de tweede helft van dit jaar. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders. Remember.

0: mighty glad you stayed.
1: Altijd lekker een werkje van Lionel Richie. Begon zijn carrière in de Commodores, maar op een gegeven moment solo-album kwam uit en alle dames werden wild. Stuck on You was dat. En we hadden ook nog Simply Red Remembering the First Time. En dat brengt ons deel 2 van Voor de Nacht Begint. Zullen we iets van Julio Iglesias gaan draaien? Komt-ie.

Muziek van Bauza, Magnetic. Dit is OSR 920, albumtrack. Ja, zullen we even doen. Nou, eens even kijken wat we klaar hebben staan. Oh, Robert Cray. Terug te vinden op zijn meest populaire album uit 1986, Strong Persuader. Hier is Still Around.

En zo is dat. Je moet het beste altijd voor het laatst bewaren. Dat zat helemaal in dit liedje verstopt van Vanessa Williams. En als dat niet gebeurt, dan moet je sorry zeggen. Nou, we hebben ook weer een liedje voor. Chicago, hard to say, I'm sorry.

All I Wanna Be With You, Dusty Springfield uit haar begincarrière. Later zou ze nog een dingetje doen samen met Pet Shop Boys en dat gebeurde in de jaren 80. Een dame waar ik nog steeds bewondering voor heb. Ze zeggen wel zoiets, ze lijken dan op een bekend vogeltje, een dachtegaaltje. Nou, dat vind ik van Randy Crawford. Here's One Hello, terug te vinden op Randy Crawford Greatest Hits uit 2015.

Muziek van U2 en Walk On brengt ons John Legend. Ken je deze nog? Love Me Now. Dit is OSR 920.

Mel samen met de Vintage Future. Nou, het is Mel, de dame die zingt. En de rest is de band. Queen of My Castle. We gaan, de show afsluiten. Want het is bijna tijd. Maar we hebben nog één albumtrack. Bekende album uit 1999. Supernatural. Hier is Santana. Dale Jaleo. Fijne nacht. Graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeeg, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Het dorpsplatform van Aderiksel kende een verrassende bijeenkomst. In plaats van de gebruikelijke agenda was er een nieuwe werkwijze. Leden brainstormden in groepjes over cruciale thema's zoals gemeenschapskracht, naamsbekendheid en de toekomst van het platform. De interactieve sessie prikkelde iedereen om mee te denken over dorpszaken. De uitkomsten werden besproken met aandacht voor uitdagingen zoals vergrijzing en het tekort aan zorg en vrijwilligers. Dit verfrissende experiment leverde veel waardevolle informatie op die 6 juli verder wordt uitgewerkt, mogelijk voor het jaarplan. Labeek heeft dit jaar 13 statushouders onderdak geboden, zo blijkt uit de nieuwe cijfers. In de rest van het jaar moeten daar nog 32 statushouders bij komen. Voor het eerste half jaar was de opdracht voor Labeek 24. Dat betekent dat er voor 1 juli nog 11 een plek moeten krijgen. Een eventuele achterstand telt mee voor de tweede helft van het jaar. Daarin moet Labeek nog eens 21 statushouders huisvesten op basis van inwonertal. Landelijk gaat het om 16.300 statushouders in de tweede helft van dit jaar. In Labeek voelen inwoners zich onvoldoende gehoord bij inspraak. Een rapport van de Rekenkamer bevestigt dit. Vooral dorpsraden klagen over genegeerde adviezen zoals bij het snelfietspad Gemert-Eindhoven. Hun voorgestelde route langs het kanaal werd afgewezen ten gunste van een variant door Beek en Donk. De Rekenkamer concludeert dat de aanpak ongestructureerd is, de gemeenteraad slecht wordt geïnformeerd en de terugkoppeling naar de inwoners tekortschiet. Plannen zijn vaak al te ver gevorderd voor effectieve inspraak, wat teleurstelling veroorzaakt. De gemeente herkent zich in het beeld dat de Rekenkamer schetst. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren, moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn donderdagochtend gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval aan de Arendnest in Boekel. Ter plaatse bleek dat twee jongens met hun auto twee bomen en een bushaltebord hadden geraakt. De bestuurder verklaarde dat de rem van de auto plotseling blokkeerde, waardoor hij de controle verloor. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft de twee jongens nagekeken. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Het voertuig raakte door de aanrijding volledig totaal los en is hierna door een berger afgesleept. In Labeek voelen inwoners zich onvoldoende gehoord bij inspraak. Een rapport van de Rekenkamer bevestigt dit. Vooral dorpsraden klagen over genegeerde adviezen zoals bij het snelfietspad Gemert-Eindhoven. Hun voorgestelde route langs het kanaal werd afgewezen ten gunste van een variant door Beek en Donk. De Rekenkamer concludeert dat de aanpak ongestructureerd is, de gemeenteraad slecht wordt geïnformeerd en de terugkoppeling naar de inwoners tekortschiet. Plannen zijn vaak al te ver gevorderd voor effectieve inspraak, wat teleurstelling veroorzaakt. De gemeente herkent zich in het beeld dat de Rekenkamer schetst. Inbrekers waren vorig jaar opvallend succesvol in Gemert-Bakel. Maar liefst 23 van de 24 pogingen waren raak. Daarmee voert Gemert-Bakel de Brabantse lijst aan voor geslaagde inbraken. Ook Asten met 93,8% en Deurne met 92,9% kenden een hoog succespercentage voor dieven. Opvallend is dat de WOZ-waarde van een woning een rol speelt. Hoe duurder het huis, hoe groter de kans op inbraak. In de duurste segmenten ligt dit risico zelfs 120% hoger dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, waarvoor zij een WO-verzoek bij de politie indiende. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets